was ik van Marieke. Waar is jij dan nou? Je cute, cute hakkel. Ooit opgehouden. Ik mis nog je oren. En ik zing voor jou een song. Marieke, kiki.

nastochtlik vasgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romantiek.

juist nie meer hier nie. En ek het gaan slaap, een beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor son op is ek wakker, nog steeds soos ek verwag, dag na dag, alleen.

tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Ik het verwacht dat jij een dag je band met mij vermaakt. Toch moet ons albei zeer krijgen, ik voel alleen.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier meer. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde.

ochtend zing ik weer. Die zon het klaar, ze plan eraan. Ik hoor steeds jouw stem, ik onthou nog jouw naam. Nee, die kachel is nog hier, om te luister naar mijn zaak. Want ik wonder wat het is, wat jou voor mij zo deksels mooi maak. Voorzichtig om te zeggen dat het jou was. Ik wonder of het rechtig net jouw mond is.

toch met mij. Ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem? Ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik zo makkelijk uit. Dis toch net woorden, maar die pen was toegesluit. Ik weet ek is maar stadig en jij hou die tijd. Wijs me jou tranen, wat zoals druppels lijkt. Onthou nog jouw stem, ik ken jouw

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Met ons omkant gevangen. Toen zei rooie gloed, skielijk aan die takken hang. Het in die voet van die winterspaag. Wordt je rooie wijn.

Luister FM. Het Rieke jou vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze daga boy. Maar hij is nog zo moer, jij verstaat niet wat je maakt. Alle kanten van zijn bed.

is is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens grijp met haren, slaan een man met isambreel. Die man met net één been, verbeel om nog een been.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM Spliefverskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Luister FM.

0: Gaarnie. Wat in Wadden is.
1: Die kunner zoekt zijn krokodillen. En nou maar mijn appelen, want ze weet niet waar ze brullen niet. Ampoer treep, laak was lekker zeef. Speel boerentjoen, ze kon ze tien bloems, wanneer die bakkie ziet.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Toen zei zij...
2: Danny!
1: Toen zei ik... Mama! Toen zei zij...
2: Ben je al die?
1: Toen zei ik...

0: Christian Visser, wat de hel zing zijn. Pinkse Trustful Babies. Big Nick samen met jullie, Big Nick Drive. Goed om samen met jullie te wees. Ons luur naar jouw topic om hier te draaien. Ik samen met jullie tot zo net voor 6. En dan vanavond van 6 uur af kan je die lekker samen met Chantel Bos. Ja, zij is al in die huis. Maak reg om samen met jou te kijken in jouw vrijdagavond. En so jy weet, samen jy gaan jezelf lieflijk geniet. Net iets op jou lekker luisterstanties. En maak zeker die blij ingeskakel in jou vrijdagavond. En dan vat sy jou so lekker in jou naweek. En hy lekker naweek waar. Ek weet sommer, jylle gaan het sommer geniet. Jeunice, kom jou kant toe om die draai. Maar ons gaan, as ons terugkom van die wonkerak af. Kyk na jou topic. Hy is daar op die WhatsApp status. Is ook op Facebook. Mense het al klaar na kommentaar geleverd vandag se topic. Ons gaan nou daarna kyk. En dan sê jy my, wat het jy om te sê oor vandag se onderwerp?
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in, by nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in, by 5D Willowdown Shopping Center.

0: Hyper Blast Pop. Picnic saam met jou. Gaan volg ons daar op TikTok @LuisterFM Live. Ons probeer elke dag ietsie daar by sit. Alles vermaak, snaakse goeters. Dinge wat jy nie snaaks vind, die interessante dinge. Gaan loer na @LuisterFM Live TikTok. Ons probeer altyd ietsie daar op sit. Tenminste elke dag ietsie. En dis waar ons al ons nonsens aanvang. So as ek en JK ietsie snaaks wil doen of simpel. Of net een bykie, jy weet, pret wil jy, so achter die skerms, dan kan jy daar gaan roer, dis waar die dinge gebeur, jy kan sien, Johan is daar, Lisa Marie is daar, Etty is daar, Chantel is daar, allemaal, ons probeer om allemaal in te trek daar, so gaan roer een bykie daar, as jy TikTok het, dis een toepassing, gaan volg ons daar, @LuisterFM Live.
1: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Toiletelek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Ja, Plumbers!
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk een bykie wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag die 16de Mei. Aliwal Noord 818, Bishu 1021, Kraddock 719, Dispatch 1220, West London 1420, Fort Beaufort 820, Graaf Reinet 919, Gramstad 1021, Jeffreys Bay 1221, Mtata 819, Port Alfred 1420, Port Elizabeth 1319, Port St. John 1621, Queenstown 418 en uit Den Haag 1221. Dit is jou weer vanmôre Saterdag 16 Mei.

0: 1925, maar toe voor Daniel met Oase, picnic saam met jou. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe. Jou nuus 5 uur om die draai. Kom ons kyk, Andre is hier achter een muurprop cover. Dis een slim manier. Want dit is, ja, mense sal die dag kyk. Die middag, Nick, my man sê, hy steek dit in sy vrou se handsak weg. ek is jammer, maar daar gaan jou geld nie veilig wees nie. Ek twyfel, maar miskien, ek hang nou af maar wie die dame is. Kom ons kyk, wat sê hierdie enkie so vir my? In die toilet, daar waar die bolwelf is, onder een baksteen in een ziplock sakkie. Dis slim. Dis is wat die mafia moest doen in die movies met hulle wapens. Hulle steek het so weg.
1: Dan is die weg, steek plek. Middag, Pietlie, ek hoop het gaan goed.
2: Hallo.
1: Ek kan nou ongelukkig nie sê die snaakse plek waar ons geld bere nie. Dit is in een kluis. Maar as iemand gaan inbreek, hulle kan na julle huis omkeer, hulle gaan hier die kluis kry nie.
0: Wow.
1: Dit is die briljantste weg, steekplek. Maar ok, julle moet een lekker naweek hê. Bye bye.
0: Dankie. Ek vind dinge soos dit. Geheime compartimente binnen huise is vir my verskrikkelijk interessant altyd, ek moet sê. Kom ons kyk wat sê die ene keer. Ek het een slechte gewoonte om dit in een boek of een tydskrif in te druk, sê Gerda. Ja, dit is, ja, want ek so dink my skoor goed weg.
3: Middag, Nico, ek steek nou nie geld weg. He. Ek het op een tyd, as ek nou ouwer geraak het, dan vergeet ek waar ek die goede weggesteek het. Dan raak het een groter probleem.
0: Dankie, Bevit. Ja, is die probleem as jy vergeet, ne?
4: Picnic my maatje middag. Nee, kyk, as ek dit nou vir jou gaat sê, dan weet die hele wereld waar is my geld weggesteek. Geseende dag, jou maatje Dikkie, also so, liefde, Dikkie en Jackie.
0: Dankie, Dikkie. Ek denk, jy steek het weg binnen jou speakers, definitief. Of miskien binnen jou mixer. Hierin sê, ek steek my geld weg in een paar opgerolde kouse. Daar was ingebreek by my en my geld was veilig, sê Tilly. Haas, sê Tilly sê dit werk, want wie wil kouse steel, nee?
5: Hey, maar ek maak geld plat bonneltjes, plat, en een plastic zak, en dan vond ik het mooi stijf, en ik plak het met sellotape boop dit, en dan plak ek het achter die toiletbak, die waterbak.
0: Ek noem dit mafia-stijl. Ek het vir een aand een groot bedrag in een zwart zak langs my aansplik in die kombuis gezet. Ja, dis ook die dag, kyk hier, dis ook maar nou maar een slim manier. Ek het my geld in een sekere ou skoen gebere, sê Kessie. Ja, sy. Ja, skoene ook, mense gaan nie mos, behalwe as dit nou dierskoen is, dan het jy een probleem.
6: Goeiemiddag, jy ben van die spits, ek het my geld in een bakkie weggesteep, en die bakkie verkoop.
0: O, vader.
6: Skoen vergeet.
0: Imagine, jy steek het in een kar weg en jy verkoop die kar. Waar uitgescore, bonus as hulle het vind. Onder my spaarwiel, Pietie siel op wiele. Dit is ook een slim manier, ja, niemand gaan ons nie met haar kyk nie, solang jy die enigste met haar krap. My dochter Sonika sê nou net van my, sy het nog nooit geld weggesteek nie, want sy het die geld. Dis die ding. Ek denk nie allemaal het geld, die extra geldje, om net weg te steek. My geld steek ek onder die kombuiskas weg, nog nooit weggeraak nie, sê Joan. Ah, sy, nee.
7: In een plastic zakkie, in jou toiletse waterbak, is waar ek al geld weggesteek het.
0: Sien, daai in een werk. Paul sê, ja, kyk, ek het geld op een plek geberd, en kan nie eens onthou waar nie en hoeveel nie. My ma sê, so net, sy sê, ek kan nie geld wegsteek nie, want jy soek altyd voor het. Never. Ek soek het nie, ek weet waar het is. Doopie sê, een probleem, as ek geld of iets wegsteek, kan ek na een dag of twee nie onthou waar nie. Maar my wasmachine is soos een slotmachine, wat ons die wasgoed uithaal, kom aan minstukke uit. So jy wen elke keer. So is goed om die wasgoed te doen. Toen ons in Pretoria geblei het, het my pa vrydag loone getrek vir sy werk, is dan het die geld in een olielap of een waterpijp gesit, wat onder sy sitplek was. Een keer een bakkie ingebreek en nie die geld gekry en gevat nie. Hy sê ek geld op die snaakste plekke weg, maar dis die ding. Ons moet slim wees. Duck and move. En goeiedag Nick, ek het my geld onder my katkind se as weggesteek, want ek weet niemand sal aan sy kussie vat nie. Kyk nie, daar die beplekke. Hy biek Nick, my skoonma het al geldkies in een saktoek toe gedraai, dan na boerebeersie gesit, een vrou. Een vrou se boeregedeelte weer, ja, dit was al boerebeersie. Kyk nie, hy boerebeersies. In my waspoeierboks weggesteek, sê Marinda, of een tuin, een blikkie onder een klip, of ook 'n koffieblik. Ek dink koffieblik is 'n groot ding. Ook matras sê hulle en dan toeknip met in die matras en dan met 'n stapler toeknip sê hierdie ene hierse vir my. Ons gaan nie stuur ons nog so 'n paar boodskappe wat hier lê.
2: Luister en nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Pran Magotsi se prokureur onttrek beweringe van beskerming by die Madlanga Kommissie en Kaapstad bewillig miljarde vir opgraderings aan die My City busdiens. En Tabi Seng Mohomane, die regsverteenwoordiger van Noordwes Saakman, Braan Magotsi, het beweringe teruggetrek dat bewysleier Matthew Chaskelson beskerming en vrywaring vir Magotsi by die Madlanga Kommissie beloof het. Mohomane het aangevoer Magotsi het geglo hy sou nadelige bevindinge vermy as hy sake Madlanga Kommissie beloof het. Mohomane het aangevoer Magotsi het geglo hy sou nadelige bevindinge vermy as hy sakeman Suleiman Karim betrek. Onder ondervraging deur

0: Bakkiballen.
1: Bakkiballen, Robbie Wessels, Big Nick samen met jou. Lekker muziek hier bij Big Nick Drive. Is tijd voor die ding.
0: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons hoor.
1: Ik heb vir jou woord, die hard, die antwoordboek van die Afrikaanse taal. Lekker ou woord, wat ons niet meer gebruik nie. Vandaag zijn beslis nie. Als je mij vandaag zijn gevraagd, ek so nie geweet het die. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe. 082-333-667. Vandaag zijn woord van hard stuff, jomp. Jomp, J-O-M-P, jomp. Dit is vandaag se woord van Hans, baie weird ene. Ek het nie geweet wat het beteken nie, voor vandag nie. Dit is die woord, gebruik om in een sin stuur, die sin vir my in die WhatsApp-lijn toe, moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek het genoeg jou boodskap. Doen moeite, in een sin, jomp, J-O-M-P, jomp. Dit is die woord van Hans, so weird en lekker om te sê, die selle tyd, jomp. Hoorie, ek gaan nou jomp hoor, ek is nou terug. Ek kan nie onthou wat dit beteken nie. Ek het die betekenis hier by my. Maar ek kan nie nou dadelijk onthou nie. Maar ek sou gedink het, ek kan sê, ek is nou terug hoor, ek gaan gaan jomp. Dis die woord, J-O-M-P, gebruik om in een sin, en stuur die sin vir my in die WhatsApp, lijn 208-233-3367. Luister FM, dis 'n Vrydag.

0: No, warte, nochmal, was hätte ich gewesen? Kencraft 400 Zombie Nation. Dat mens terug verlangen naar Gregor G's Ahoy. Alles DJ's a better off alone voor deine. Jij is niet meer dan alleen niet. Blij niet die samen met mij luister even mini, luister even familie. Op die vrijdag. Amper tijd voor mij om tot ziens te zien om die draai. Chantal Boske, lekker samen met jou in je vrijdag gaan. En je weet sommer, dit gaan jol wees. Ons speel hardstaf op die oomlik. Vandaag zijn woord is Jomp. J-O-M-P, Jomp. J-O-M-P, dit is vandaag zijn woord voor hardstaf. Gebruik om in een sin. En stuur vir my nou een sinnetje naar die WhatsApp-lijn toe. 08-233-667. Vandaag zijn woord voor hardstaf is Jomp. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Food Lovers Market is bringing you unbeatable 50 buck deals all weekend long. So save big on 10 75 gram crumbed chicken patties for just 50 rand. Enjoy a nachi box and a mini banana box for 50 rand. And buy two 200 gram mushroom punnets for 50 rand and get a 1 kilogram poiki potato bag absolutely free. These and many more 50 buck deals are valid until Sunday at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

Japanese Waves met elektriciteit in Bliksemstraat, een stupid verliefde. Tijd voor mij tot ziens te zien. Picnic Drive. Ek is terug met Jonies om 6, gaan kyk die lekker saam met Chantel Bosch. Ek speel uit met die liekie wat ek specifiek vir Chantel gevraag. Chantel, ek wil die liekie hê, ons moet hom speel op vandagse show. En ek het vergeet hoe lekker is hierdie song. As jy movies kyk, onthou jy die movie Empire Records. Onthou jy hom, baie goeie movie, ou film. Hulle is allemaal in soos een muziekwinkel, CD's en plate. En ja, as jy die story wat daar speel, Liv Tyler speel daar, een baie mooie girl, een van my favorites. En daar is een song wat hy by die speel, en dit is een awesome tune. En hy het daar gespeel, en hy gaan nou speel, weet jy wat, as hy kan, doe my gins. Geniet die song saam met my. As jy hom ken en jy like hom, soos ek hom like, neem my video. Is sommer een van die lekker feel-good dance songs op een vrijdag. Ek speel uit met hom, hierdie groep sy naam is The Flying Lizard. Geniet die song.

Hij is de klanken van Sonja Harold met Reina Mankiesfontein, Franchise met Yuri Dildai en ik zeg voor jou goeie naand op hierdie vrijdag aan. Die 15e mei is ingeskakeld met my Chantal en ek kuier saam met jou hier op Klankgolf. Elke vrijdag aan tussen 6 en 9 net hier op Luister FM. Ook net een groot dankie aan Big Nick met die Big Nick Drive. Elke week sag kan jy hom kry. Tussen 3 en 6 lekker om saam met jou te kuier. Lekker om hier te wees vanavond. Net hierna gaan ons bykie kyk wat die weer vir ons inhou vir môre, die 16e mei. En ook ouder gewoonte, lekker vraag vir jou vanavond. En ons het 3 ure van die beste muziek en vermaak net hier op jou lekker luisterstasie. So vandag wat is jou bykie terug op tyd in tyd na die vergete treffers. So jy kan saam my gesels 082-333-667. Ek wil weet wat is die Afrikaanse liekie wat jy langklaas gehoor het. Ek weet deesdae is dit net die nuwe muziek en jy hoor dit oral as ook die KI muziek wat jy hoor, maar ons wil bietjie teruggaan vanaand, daai lekker liedjies wat ons al vergeet het van en wat ons van langklaas gehoor het. Ek sien uit om saam met jou te kuier, hier is Anton Goosen met Blommetjie, gedenk aan my.

0: FM weer.
1: Ons kyk nie weer vermoere Saterdag die 16e Mei, Aliwal Noord 818. Ons is vir Bisho op 1020, Kraadok 918. Oos Londen 1420, Fort Beaufort 919, Graafrenet 1018, Gramstad 1120, Mtata 1021, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1422, Queenstown het ons 720, ons het uit de naag en dispatch op 12.20. Dit is jou weer vermoere Saterdag, die 16de Mei.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is Rian Benani met Vitamine C. Bernice Wees net voor het met Life en Gina Rockwell wat van ons gesinge daar 40 Days. Luister of het heeft my session taal vanavond en is bykie moeilik. Dis okay, dit is heeltemal okay. Rochelle, ongelukkig nie die een waarvoor ek gesoek het nie. Nog een luisteraar, daar is nie een naam, my nie, ongelukkig nie die antwoord nie. Dan het ek enekie wat hier vir my sê, ek dink dit is die liekie sy naam, Annelien, wat daar vir my sê, nee, dit is nie die liekie wat ek voor gesoek het nie. So ek het vir jou gevra, uit wat er liekie kom hier in lirieke, Josie's on a vacation far away. En as ek vir julle gaan sê, dan gaan julle weet precies uit wat er liekie, of van wat er liekie ek praat. So dit is Your Love, is een liekie dier die Engelse rockgroep The Outfield, geneem vanaf hulle 1985 debuut album Play Deep, vrygestel in 1986 en geskryf deur die gitaarspeler John Spinks. In die Verenigde State het hierdie liedjie nummer 6 op die Billboard Hot 100 en nummer 7 op die album Rock Track trefferlys in 1986 bereik. So die naam mag dalk nie vir jou bekend klink nie, maar as ek hierdie liedjie vir jou gaan speel, gaan jy presies weet waarvan ek gepraat het. Hier is The Outfield met Your Love.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.